0: Al de fiches in de sea, get away cause ik kom shit. Ik kan heel, ik kan heel. Hier los het radio stadfilter.
1: Hier zijn ik kan heel.